0: Onbekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

Goldies. Natuurlijk op Seabreeze AM.

0: met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
7: Tuesday at 10 p.m. Feel the 70s. With Roger Dudman. 70s Soiree. At Seabreeze AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag die de brug zo'n 400 ton lichter maakt. Zo blijft de constructie veilig totdat een nieuwbouw naast de huidige brug klaar is. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand en de inzittenden waren al overleden. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Bij een buurtbarbecue in het Groningse De Wilp is gisteravond een aantal mensen gewond geraakt door een felle steekvlam. Volgens omstanders liepen 8 buurtbewoners brandwonden op toen er vermoedelijk iets op het vuur werd gegooid. 2 slachtoffers zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in nabijgelegen woningen opgevangen. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen. 4 Italiaanse NAVO-soldaten zijn gewond geraakt door eigen vuur tijdens een oefening in Letland. Op het grote militaire terrein Camp Adasi werd vrijdag een Italiaans voertuig per ongeluk onder vuur genomen. 1 van de militairen raakte zwaar gewond, maar er is niemand in levensgevaar. Er wordt onderzocht hoe er tijdens een schietoefening echte kogels konden worden gebruikt. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
11: Valdorpelshop.nl.
12: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres.
11: Valdorpelshop.nl.
13: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze, een fluitje van een cent.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn 4 andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. Ook zijn duizenden vluchten geannuleerd of vertraagd. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Vorig jaar lag het bezoekersaantal een stuk lager met zo'n 16.000 belangstellenden. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Ah!
8: Oeh, gaat het?
7: Dan moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Wee, wee, wee, wee.

0: Stories AM.
1: Een triest geluid hadden we. Springwater. I Will Return uit 1971. I Can Tina Turner daarvoor. A Love Like Yours uit 66. En de eerste van de laatste drie. Dat was van de BZN. Felicidad was een hit in 1978. En hier is Michael Yeh.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze AM.
1: Elvis de Pelvis, dat was de laatste. Burning Love, hit in 72. The Monkees hadden we daarvoor. Daydream Believer, hit in 67. En de eerste was van Patricia Pai. Living Without You, hit in 1977. En luister, ik geef je een beetje luchtsteun.

0: Volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
1: Wat zeg je, Bert?
0: Haal die banaan nooit uit je oor!
1: Het spijt me, Bert, maar je moet het heide praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in...

0: Seabreeze AM.
1: Als we het 9 hadden uit 1973, ik doe wat ik doe. Gewoon lekker doen. Donovan de Vorn, Donovan Leeds, Mellow Yellow uit 1966. En de eerste was van Santana. Compositie van Buddy Holly. Well All Right uit 1978. Nu Holly Johnson met zijn band.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Katholieken en nationalisten vinden de massen provocerend en een bedreiging voor de eenheid van het land. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn 4 andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zondagochtend de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Show Me The Way is een nummer oorspronkelijk uit 1975 van de Engelse singer-songwriter Peter Frampton. Deze rockballad is een van de eerste nummers waarop Frampton gebruik maakt van een talkbox.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en Dikkie Denkers. Elke zondagochtend van

Het is weer zondagmorgen. De 27e alweer. Deze maand is ook omgevlogen. Nou, deze week ook weer een jaartje ouder geworden. Iedereen bedankt nog voor alle felicitaties. Maar vrienden en vriendinnen, we zijn er vandaag natuurlijk weer voor de mooie muziek. Ja, ik zit even mijn lijstje wat te bekijken en te bespieken, maar nee, dat wordt wel goed. Nou, de verzoekjes zitten er weer mooi tussen. Ik wou eerst maar beginnen met een nummer van de Little River Band. En het gaat om het nummer It's a Long Way There. Komt uit 1976.

0: The Little River Band. Ja, ze hadden toch in de jaren 70 een stuk of wat mooie platen met een eigen sound. It's a Long Way There is geschreven door zanger en gitarist Graham Golub en geproduceerd door de gehele band in samenwerking met Glenn Wheatley. Golub maakte de inspiratie van het nummer uit de lange weg die hij moest afleggen om de was naar zijn moeder te brengen. Golub woonde in Melbourne terwijl zijn moeder in Adelaide woonde. It's a Long Way There zorgde voor de internationale doorbraak van de band.
1: Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.
0: Nou, dit is een verzoekje, dat heeft Hendrik even gedaan. En Hendrik wil graag het opdragen aan alle luisteraars van de Sunday Morning Breakfast Show. Gaat om het mooie nummer van Journey, Don't Stop Believin'.

0: Prachtig nummer die ja toch helaas de top 40 niet heeft gehaald. Don't Stop Believin' is een nummer van de Amerikaanse rockband Journey dat in oktober 1981 eerst in Amerika, Canada werd uitgebracht en als eerste single van hun 7e studioalbum Escape, eveneens uit 81. Daarna volgden Europa en Zuid-Afrika, Oekraïne, Japan, Mexico en Latijns-Amerika. Nou, en die volgden dus later dat jaar. In 2009 werd het nummer op CD-single uitgebracht. Helaas niet een hit geweest, maar de plaat is een zogenaamde power ballad.
1: Radio Seabreeze 1395 AM.

Prachtig nummer, ja, 45 rondjes per minuut. Starship was dit, niet Jefferson Starship, maar gewoon Starship. Nothing Gonna Stop Us Now. Is een nummer uit 1987, kwam van het studioalbum No Protection. Ik zit even te zoeken tussen een stuk wat nummers, maar ja, ik heb er zoveel in staan. En dan is het altijd even, ja, maak even een keuze. Maar ik heb eerst maar even naar de jaren 70 gegrepen. En dan kom ik in 75 uit met Jimmy Gilstrop, Swing Your Daddy.

0: Swing Your Daddy, een wereldhit van Jim Gilstrap. Het is afkomstig van zijn album Swing Your Daddy. Gilstrap had slechts 2 hits in Nederland en België. De nummer 1 hit Swing Your Daddy en dat wat minder scoorde I'm On Fire. Toch kwam hij vaker voor in de hitparades dan je zou denken. Zo zong hij bijvoorbeeld op Stevie Wonder's You Are The Sunshine Of My Life. En ook op enkele songs van Boskeks is zijn naam te horen. Voornamelijk is hij te horen in soulachtige nummers. Een uitschieter daar tegenover is een zangpartij op een LP van de Who-drummer Keith Moon, Justin Haywood.
1: De Gouden Glans trapt af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden Ouwe of Flashback.
0: Forever Autumn.

0: Forever Autumn, een nummer van de Britse muzikant Jeff Wayne en zanger Justin Haywood. De bekendste uitvoering van Forever Autumn is uitgebracht als het vierde nummer op Wayne's conceptalbum, gebaseerd op de roman The War of the Worlds van H.G. Wells. Acteur Richard Burton spreekt de stem in van de verteller van het verhaal, een journalist, terwijl de Moody Blues vocalist Justin Haywood de zang voor zijn rekening neemt. Wayne wilde een liefdeslied op het album hebben. Dat klonk als Forever Autumn en besloot op het nummer zelf te gebruiken. Wayne koos Haywood als zanger omdat hij de stem van Nights in White Satin wilde.
1: Radio Seabreeze, 1395 AM. Nostalgisch verfrissend.

0: met een prachtige mondharmonica solo van Stevie Wonder. There Must Be An Angel Playing With My Heart is een nummer van het Britse muziekduo Eurythmics. Het is de tweede single van hun vijfde studioalbum Be Yourself Tonight uit 85. Op 24 juni van het jaar werd het nummer wereldwijd op vinylsingle uitgebracht.
1: De Sunday Morning Breakfast.

0: Ricky Don't Lose, dit nummer is geschreven door basgitarist Walter Becker en zanger Donald Fagen en geproduceerd door Gary Katz. Jim Gordon bespeelt de drums op het nummer, net zoals op het grootste deel van de Pretzel Logic. De gitaarsolo werd ingespeeld door Jeff Baxter, die zich korte tijd later bij de Doobie Brothers aansloot. De introductie wordt door Victor Feldman bespeeld op de Flap Amba, een variatie van de marimba. Dit intro verscheen niet op de oorspronkelijke singleversie van dit nummer, maar ik heb hem hier wel. Op de heruitgave van de single is het intro wel te horen.
1: Dit is de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.
2: De middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.

0: Lady of the Night, een single van Donna Summer. Het is afkomstig van haar debuutalbum met dezelfde titel. Zowel single als LP werden destijds niet internationaal uitgebracht, maar alleen in Europa. Summer had Nederland flink wakker geschud met haar optreden met de Hostages in Van Oekels discohoek. Met name het onderwerp van de Hostages-gijzeling viel sommigen verkeerd. Het nummer kwam toch hoog in de hitparades. Lady of the Night lag minder gevoelig en haalde ook een goede notering, maar wel minder dan de Hostages.
1: De Gouden Glans trapt af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden ouwe of

So Long. Op zaterdag 24 mei was dat favoriet schijf bij de NCRV. Is geschreven door John Watts, de zanger en gitarist van de band. De tekst gaat over ghosting. In de tekst vertelt de ik-persoon aan zijn voormalige vriendin die blijkbaar ineens alle contact heeft verbroken over hoeveel moeite dat hem heeft gekost. So Long is de eerste single van de band waar een videoclip bij is opgenomen. De clip volgt het verhaal van het nummer en laat tussendoor beelden zien waarin de band het nummer in een kleine studio ten gehore brengt. En dit is Baggerah.

Baccarat die bestond uit de Spaanse flamenco-danseressen Mete Mateos en Maria Mendiola. Bij een dansoptreden op Fuerteventura werden ze ontdekt door een platenbaas van RCA Records. Wat leidde tot een platencontract. Het nummer werd een gigantische zomerhit en is een dikke 18 miljoen keer verkocht. Nou, wat de Sunday Morning Breakfast Show betreft ben ik er volgende week zondag weer. Ik zou zeggen straks nog heel veel plezier met alle andere programma's. En ja, wat mij betreft tot volgende week.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen, websites van overheden gingen doorzoeken en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: it wasn't big. Dat je met honing binnen bereik oud kunt worden, dat weet hij te bewijzen. Deze Bobby Goldsboro, hij is 85 jaar en dankzij Honey heeft hij dat ongetwijfeld zo weten te behalen. Dat aan het begin van Happy the Peppy hier.
1: Peter Engelsen.
0: Op Radio Seabreeze. Tot straks.

als artiesten geregeld een uitstapje maken, zoals bijvoorbeeld Bruno Mars weet te doen, dan heb je toch leuke verrassingen van tijd tot tijd. Ze noemen het dan Silk Sonic en Leave the Door Open. Nou, een beetje tocht op zijn tijd met dit soort muziek tussendoor, dat moet zeker geen probleem zijn.

toen een hele warme zomer was. Een zomer zoals we nooit meer zouden krijgen, dachten we toen. Nou ja, ze moesten eens geweten hebben hoe 2026 zou uitpakken en zou opwarmen bovendien. De Bellamy Brothers waren toen op de radio, maar dat is nu ook het geval met Let Your...

0: in het Nederlands was deze plaat in de tijd verkrijgbaar. Maar dit was het origineel. Dave en Sugar, ook wel bekend als Dave Rowland en Vicky Hackerman. En ze kwamen, hoe kan het ook anders, uit Nashville met Cowboy Hoed en met The Door Is Always Open.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

De afgelopen dagen lijkt de zomer wel weer een beetje terug te komen. Het lijkt wel op zo'n jaren 80 zomer, maar dan eind september, zo zachtjes aan. Begin oktober heb je de heerlijkste temperaturen. En daar past de muziek van DJ Goya zeker bij. Me Chico hier in Happy the Peppy.

0: Komen alle dagen van de week wel een keer aan bod bij de Cats. Een plaat uit 1975, eigenlijk een beetje de latere periode van de Cats. Maar wel met Come Sunday scoorden zij een groot succes toen en ook vandaag weer.
1: Happy the Baby!
2: Dag Peter, Maarten van Rossum hier. Kan het niet een beetje opgewekter?

De intimiteit, we raken het kwijt. Er is tegenwoordig weer een mogelijkheid voor als je iets kwijt bent. Gewoon aanmelden op Hives en gewoon doorgaan met dansende bananen waar je vroeger, zo'n 500 jaar geleden denk ik, bij gebleven was. Kadans hier in Happy the Peppy.

blijven toch wel teksten die je 25 keer moet beluisteren. En vervolgens kom je tot de conclusie, ik begrijp er nog weinig van. Maar de muziek en de teksten zoals Pascal ze zingt, ze zijn prachtig. Bluff op Happy the Peppy. En dat met Omarm.

Dan krijgen we direct nog een appje tussendoor ook van... kun je niet eens een keer die versie, de Nederlandstalige versie van Jiske vet draaien? Gaan we niet doen. Heaven Must Be Missing an Angel is nu eenmaal het origineel van Tavares.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Na zijn tweedaagse bezoek aan Parijs wordt paus Leo XIV vandaag in Lourdes verwacht, het bedevaartsoord aan de voet van de Pyreneeën. Gisteren wonen naar schatting 700.000 mensen zijn mis bij in het centrum van Parijs, op de Place de la Concorde, voorafgegaan door een rijtour over de Champs-Élysées. Het katholieke geloof is in Frankrijk flink in opmars. Er zullen dit jaar naar verwachting 13.000 volwassenen gedoopt worden. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Teheran heeft aangeboden om de straat van Hormuz te heropenen en de gevechten te stoppen. Volgens de Iraanse buitenlandminister hangt dit af van het inwilligen van Iraanse voorwaarden. Hij zei dat Iran nog geen officiële Amerikaanse afwijzing heeft ontvangen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
6: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosea-breeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change my life. No, no, can't take that away from me. Can't take that away from me.
1: Ik kan het niet bij me wegnemen. Nee, dit was Sarah volgen. En dat allemaal hier op deze zondagmorgen in het programma Koffie Compleet.
2: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
1: Heel veel gezelligheid, lieve luistervrienden. Het is weer zondagmorgen. Ja, de zonnige zondag, zoals we het ook wel noemen. En ja, we maken er een lekker feestje van, hoor. Heerlijk, met een ontbijtje. Een ontbijtje met een eitje. Misschien bent u wel net uit bed. En bent u aan het ontbijten, dat kan heel goed. Een croissantje erbij. En dat soort dingen meer. Maar ja, als je toevallig boer bent en ja, je hebt koeien. Dan was je vanmorgen om 5 uur meestal je beetje al uit. Hè? Ja, het is allemaal wat. Oké, of je bent een vrachtwagenchauffeur. Want vrachtwagen. Die gaan ook gewoon door om de winkels te bevoorraden en gaan zo maar door. Oké, als het maar gezellig is. We gaan een heerlijke plaat draaien uit Hawaii. En wel met Mr. Bo Toit. En ja, u kunt gaan luisteren naar een nummer wat ik niet aan kan uitspreken. Nee, Maskebo Mo. Nou ja, we gaan het niet doen. We gaan het wel draaien. Hier is hij, Bo Toit.

0: van Boy Toad en dat is in 1993 uitgegeven door de platenmaatschappij van Willem van Kooten, Red Bullet, in ons eigen kleine kikkerlandje.
1: Don Polderman.
2: Lekker bak.
0: Heerlijk bakje koffie compleet zelfs. En hier is een hele nieuwe plaat, ja, van Stefan Remmers. Het is zijn debuutsingle, DNA.
3: Ik ben...

Het zit nou eenmaal in mijn DNA. Een plaatje van Stefan Remmers. En het was een debuutalbum wat hij ooit gemaakt heeft. Ja, en dat allemaal gedraaid hier in het programma Koffie Compleet op Radio Seabreeze. Misschien herinneren ze zich de volgende nog wel. Yesterday.

0: Volk.
1: Under the Bullet Volk. En ja, dat was in dit geval een uitvoering van de Rolling Stones. En ja, dat had u niet gedacht, hè. Maar deze mensen die kunnen ook fantastische mooie muziek maken, hoor. Zeker weten.
2: De hele week koffie compleet tussen 10 en 11. De hele week koffie compleet tussen 10 en 11.
1: De hele week koffie compleet tussen 10 en 11. Van maandag tot en met maandag. En van zondag tot en met zondag. En zaterdag tot en met zaterdag. En ga zo maar door. Ja, de hele week. En ik heb hier een heel mooi stukje muziek, luistervrienden, van Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Ga maar eens luisteren.

0: engeltjes van de country music, luistervrienden. Dan heb ik het over Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris gedraaid hier in het programma Koffie Compleet op de zondagmorgen. Ik zou haast zeggen zaterdagmorgen, maar dat klopt niet, want het is echt zondagmorgen vandaag. Ja, heerlijk hè, die muziek om lekker bij wakker te worden. Ik heb nog veel meer leuke dingen, luistervrienden, want luister maar eens naar de volgende artiest welke voor u in petto heb. Dan heb ik het over Louis Prima en ja, dat is ook geweldig hoor.
1: We are going to take you back. Back in time on Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.

0: was dit met Just a Gigolo. Een heerlijk plaatje op de zondagmorgen om lekker bij te ontbijten of lekker koffie bij te drinken. Want het is tenslotte koffie compleet, hè? Laten we eerlijk zijn.
1: Koffie compleet.
2: Goedemorgen. Vandaag met Tom Bolderman.
0: En we nemen u mee naar Terschelling.

0: gezellig, hè? 7 dagen op de Schelling. Ik moet u heel eerlijk bekennen, laatste vriend. Ik ben er nog nooit geweest op de Schelling. Ja, ik ga me schamen, hoor. Zeker weten. Dit was Rob Jansen.
1: Koffie compleet op Radio Seabreeze.
2: Koffie compleet op Radio Seabreeze.
0: En misschien kunt u zich nog herinneren, luister vrienden, maar vroeger hadden we een orkest, dat heette de Sky Masters. En die kwamen eigenlijk altijd uit het Avro-gebouw in Hilversum vandaan. Ja, Letty de Jong die zingt erbij. En ik moet eerlijk zeggen, het klinkt leuk hoor. Lekker ouderwets

0: zeer veelvuldig gedraaid werd destijds mee in het programma van Willem Duis op de zondagmorgen. Dat is ook al heel lang geleden. Ja, dat was vroeger bij de Avro. Heerlijk, je luistert naar Radio Seabreeze.
1: De hits van toen, de radio van nu.
2: More music, more fun!
0: De radio van u is radio met Koffie Compleet. Ja, zeker weten op zondagmorgen. Wat dacht u van Gene Pitney en George Jones? Die hebben ook fantastische mooie muziek gemaakt samen. Ga maar eens luisteren naar een heel mooi nummer van ze. Wat heet Someday to You, What We Want to You.

0: Pitney aan George Jones en fantastisch mooi nummer gedraaid hier op uw favoriete radiozender. Ja, geloof het of niet, Radio Seabreeze, de gezelligste van heel Nederland en wij de omgeving.
1: Koffie compleet op Radio Seabreeze.
2: Koffie compleet op Radio Seabreeze.
0: Ja, en we doen dat met de Seekers onder andere.

0: Polderman heeft het uit volle borst meegezongen, luister vrienden. Fantastisch mooi nummer van de Seekers. En dat allemaal gedraaid hier in het programma Koffie Compleet. Morningtown Ride. En dat is geschreven door de heer Reynolds.
1: Radio Seabreeze AM.

0: and only, hoe kan het ook anders? Lenny Koer en de Troubadour. Ja, wat een fantastische mooie liedjes heeft Lenny altijd gezongen.
1: U luistert naar Koffie Compleet.
2: Radio Seabreeze. www.radioseabreeze.nl.
0: Ik weet niet of u wel eens gezellig door het bos gelopen heeft, of over de hei, of door de weilanden heen. Dat kan natuurlijk ook. Of misschien wel gezellig aan zee. Dan is u waarschijnlijk vast wel wat opgevallen. Het geluid der stilte.

Leo Siebre is Europe's nummer van, ja, en de tijd vliegt voorbij. Hè. Als ik zo op de klok kijk, dan is het zo'n 7 minuten voor 11 uur. En tijd voor een heel mooi nummer, lieve luistervrienden van Rosemary Clooney. Ja, mocht het nou zijn dat je zegt van ik wil van mijn geliefde af, ga dan maar eens naar de volgende plaat luisteren.

0: Maas heeft 50 manieren genoemd om je verliefde te verlaten. Moet je niet doen hoor, lieve luisteren vrienden. Gewoon bij je lover blijven, want dat is het leukste wat er is. Zeker weten.
1: Thuis in de auto en op het werk.
0: Thuis in de auto en op het werk, 1098 en 1395. En natuurlijk niet te vergeten www.radioseabreeze.nl. En ja, zit er weer op, luisteren vrienden. Het programma Koffie Compleet. Ik heb het met veel plezier gedaan vandaag op deze zondag. En ik heb alleen maar

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Die waren dit jaar betrokken bij de aanvallen op Iran. Bij een schietpartij in een Zuid-Afrikaans dorp bij Johannesburg zijn gisteravond 17 mensen doodgeschoten. 8 schutters openden het vuur op bezoekers van een café. Ze beroofden de cafébezoekers van hun mobiele telefoons en sloegen op de vlucht. De politie heeft een klopjacht geopend, maar heeft nog niemand kunnen aanhouden. Ook bij Kaapstad kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een schietpartij. De schrijfster Tine Hens heeft de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Dat werd vanochtend in het radioprogramma Vroege Vogels bekendgemaakt. Haar boek Archief van Mogelijk Verlies gaat over planten en dieren die op het punt staan te verdwijnen. De jury van de Natuurboekenprijs noemt het boek een ode en een requiem tegelijk. En de 2 panda's die China aan een Amerikaanse dierentuin heeft beloofd, zijn vandaag op transport gezet. De reuzenpanda's Ping Ping en Fu Xiuang zullen de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta verblijven. Afgelopen donderdag werd de komst van de dieren bekendgemaakt tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Washington. Tijdens de vlucht krijgen de panda's bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes geserveerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: DJ's Show. 70s, 80s, 90s en meer, meer. Classics DJ Seats.
1: Goedemorgen, je bent weer terug bij Radio Seabreeze. Mijn naam is Seats van Alda en ik kom het komende uur weer wat plaatjes voor je draaien. Van gisteren en eergisteren, jawel. Lekkere gouden ouwe op een radiostation dat zich bezighoudt met het herinneringen ophalen. Gouden ouwe muziek en af en toe doen we ook iets nieuws, gewoon omdat we het leuk vinden. Maar de grootste gemene deler zal toch goud van oud zijn. We begonnen met 78th Avenue van Earth and Fire. Tweede in de rij, een dames trio, Level en Nanana, Kiss and Say Him Goodbye.

gillende gitaren en beukende drums op zondagmorgen. Ik denk, nou, misschien zijn ze nog niet helemaal wakkerder aan de andere kant. Dus zullen we ze even voor zorgen. Richie Blackmore's Rainbow. Jawel, Long Live Rock'n'Roll kwam uit het einde van de jaren 70. Dat was een heel bescheiden hitje in de Nederlandse hitparades. En dus een soort van Forgotten 45. Forgotten 45. Pas een beetje op je uitspraak, Wijnalda. Even rust dan maar in de tent. He, even bijkomen. Ik bedoel, zondagmorgen, ik zei het je al. Misschien heb je gisteren wel lang getafeld. Of je bent wezen stappen of zo. En dan wil je toch wel even rustig bijkomen op zo'n zondagmorgen. En genieten van de muziek van U2. Dit is With or Without You.

is natuurlijk ook een waanzinnige uitvoering van Tammy Terrell en Marvin Gaye samen. Oh nee, wat zeg ik? Ik zeg Kim Weston en Marvin Gaye. Maar dit was de powerhouse uitvoering van niemand minder dan Ike en Tina Turner. Nee, ik moet een kop koffie hebben volgens mij. Rod Stewart en Tina Turner zongen It Takes Two en daar zijn we weer.

Eigenlijk toch een heerlijke plaat om te draaien op de radio. Deze opname van de Nederlandse band De Press. Onder leiding van Walter Nita. Ze zongen Cantara PP Zonnig. Ja, daar houden we van. Zonnig en vrolijke muziek op dit radiostation.

Ja, daar waren ze opeens weer. Koen en Chris Wouters, de mannen van Clouseau. Ze doen mee aan de Beste Zangers 2026. En Koen Wouters is tegenwoordig presentator in Nederland bij het programma Got Talent. Dus daar waren ze zomaar weer. En vandaar dat we ze ook even draaiden met deze hitsingle. Die heette Anne.

Kreeg hem ooit van oud-tros popformule collega Rob van Zomeren. Deze opname van Tom Cochrane, Canadees rockartiest. Die zong over Life is a Highway. En dat muziekje kennen we uiteraard uit de film Cars. Wordt niet gezongen door Tom, maar door iemand anders. Maar dit was het origineel, om het zomaar even te zeggen.

Oeh, paniek, paniek. De plaat is afgelopen. Je hoorde 5, 6, 7, 8. Muziek van, hoe heet ze ook alweer? Steps, inderdaad. Uit Engeland kwamen ze vandaan. Drie dames en twee heren. En hier zijn Stock Aitken en Waterman. En hoe heet dat ook alweer?

0: DJ Seats. De muziek maakt het verschil.
1: De producers van onder andere Rick Astley, Kylie Minogue en Jason Donovan in de jaren 80. Ze heten Stock, Aitken en Waterman. Scoorden een hele rits van hits in de Europese hitparades. En dit was hun eigen hitje, Roadblock, als laatste in de show, de DJ Seat Show, op zondag. Ja, je weet het, we zijn er horizontaal in dit weekend, hè? Iedere zaterdag en zondag van 11 tot 12. Nou, het zit er weer op. Zometeen Milko Rood naar met Milko's Music Memories. Ik wens je heel veel plezier met hem en de rest van de collega's hier bij Radio Seabreeze. Want je weet het, we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Via de AM1098 1395, via de digitale kanalen en via de Radio Seabreeze app. Zoek ons op je telefoon en je kunt ons altijd en overal beluisteren. Ik neem afscheid, wens je een prettige voortzetting van deze zondag. Prettige werkweek en tot zaterdag even na 11 uur voor een nieuwe aflevering van de DJ Seat Show. Bye bye en hou je tijd!

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In het onderzoek naar de dood van het 5-jarige jongetje en zijn 29-jarige vader uit België heeft de politie een man uit Charleroi aangehouden. Hij zou op 27 juni, de dag van hun verdwijning, drugs aan de vader hebben verkocht. Eind vorige maand werden de lichamen van het kind en een dag later van de vader langs de N97 gevonden. De telefoon van de vader werd onderzocht en daaruit bleek dat hij geregeld contact had met een man die hem drugs verkocht. De verdachte heeft dat ook toegegeven. Hij is aangeklaagd en zit in voorlopige hechtenis. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov ligt Europa dwars bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Tijdens zijn toespraak bij de Verenigde Naties in New York sprak hij van systematische tegenwerking. Europa doet er alles aan om de door de regering Trump gewenste vredesbesprekingen te dwarsbomen, aldus Lavrov. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 2 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur in de regio werden loodsen, woningen en een productiebedrijf door de aanvallen getroffen. En de New York Post meldt dat Oekraïne vanuit de lucht kleine gevechtsrobots achter de Russische frontlinie heeft laten vallen. Daarbij zouden zo'n 3000 Russische militairen zijn uitgeschakeld en kon gebied worden heroverd. Het gaat om operatie Vivaldi, die in mei begon en kort geleden werd afgerond. Volgens het derde legerkorps zijn 5 dorpen en 3 nederzettingen in de regio Donetsk heroverd. De generaal van het derde legerkorps spreekt van een historisch moment, omdat de vijand aanvallen vanuit de lucht verwacht en niet vanaf de grond. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
7: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
9: Het is net 12 uur geweest. Dit is Milko's Music Memories. Presentatie Milko Roodnat.
10: Goedemiddag. It's summertime.

Vrienden en vriendinnen van Radio Sybris, een bijzonder goede zondagmiddag. Het is 27 september 2026, 8 minuten over 12. En live vanuit de studio in Zelhem is dit het programma Music Memories. Tot dan vanmiddag 2 uur op deze zender Radio Sybris via de AM1098 en de 1395. En natuurlijk ook via het wereldwijde web. En als je nog niet gedownload hebt, we zijn ook te beluisteren via onze app. En die kan je natuurlijk gewoon lekker downloaden op je smartphone. We begonnen het programma met de protestzanger uit de jaren 60. En een opname 1966 van Bob Dylan. En I Want You hoorde je hier op Radio Sybris. En zoals jullie weten, Radio Sybris bestond de afgelopen tijd 10 jaar. En het wonder is eindelijk geschied hoor. Ja. We hebben een vrouw in dienst. En ze gaat beginnen op aanstaande woensdag 30 september van 10 tot 11 s'avonds. En haar naam is Jeanette Abma. En het programma heet Dead Was Yesterday. Vol met oude muziek, denk ik dan. Nou, we doen niet anders hier bij Radio Sybris. Veel oude muziek, soms ook een nieuwe ertussendoor. Maar het is nu zondagmiddag. Dus dan kan ik natuurlijk zeggen aan mijn collega Siets Wijnalda voor het vorige uur. Heerlijke muziek, Siets. Tot aanstaande zaterdag, de benen weer. En wij gaan ook lekker oude muziek draaien. We gaan terug naar de jaren 70, 1972. Toen was het al een rotzooitje in de wereld. En er is nog niet heel veel veranderd, denk ik. Met al die oorlogen. Maar daar zullen we het maar niet over hebben. Donna Hightower. And this world today is a mess.

That was yesterday, ja. Het programma dat ik al aangekondigd heb voor de aanstaande woensdag tussen 10 en 11 s'avonds van Jeanette Abma. En zij gaat het presenteren. Ja, welkom Jeanette bij deze mooie club van mooie jongens natuurlijk. Allemaal Seabreeze mannen die het heel leuk vinden om radio te maken. En ook dit programma, dit komt live vanuit Zelhem. Wat Nederlandstalig geluid op de radio kan ook wel. Tino Martin, hij was bij Beste Zangers in 2018 en zong toen dit nummer, Zij Weet Het. Maar

Ja, die komen niet veel zingers uit Mozambique, maar deze natuurlijk wel. Afrik Simone. Ja, het was nogal een beetje een acrobaat als hij op het podium stond. Maar heerlijke muziek gemaakt. Het is 1976, Playa Blanca, oftewel lekker wit strand. Nou, het past wel een beetje bij de temperatuur erbuiten. En de temperatuur hier buiten in Zelhem is momenteel zo rond de 23 graden. En het gaat vanmiddag oplopen naar rond de 24 graden. Maar daar straks natuurlijk over meer. Zo rond 12:30 krijg je van mij het weerbericht. En deze groep, moet ik ze nog aankondigen? Ze wonnen in 1974 het Songfestival ABBA. En dit is Waterloo.

1967 werd de band opgericht. George Baker Selection. Natuurlijk met frontman Hans Bouwens. Bekend als George Baker. En in 1974 werd ook uitgebreid met een zangeres, namelijk Lida Bond. Die hoor je ook in dit nummer. Paloma Blanca, 1975. Het nummer was wereldwijd een groot kassucces. En stond overal op nummer 1 in de tipparades. Overal. Straks schrijft mij het weerbericht. Maar we gaan eerst Terry Stafford draaien. Een bekend nummer, denk ik wel. Dit is Suspicion.

het zal niet opgevallen zijn, maar het is droog en de zon schijnt geregeld tussen de wolkenvelden door. In het noorden stijgt de temperatuur naar 19 tot 21 graden, terwijl in het oosten en het zuiden zomers warm kan worden. Ja, het is hier ondertussen al 23 graden. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later op de avond volgen wat buien. Met name in het kustgebied koelt het af naar een graad of 15. Morgen is het westen bewolkt met soms een bui bij een graad of 20. En het oosten en het zuiden is het droog, vaker zonnig. En wordt het 23 tot 26 graden. Ik ga weer in mijn zwembad, denk ik. Nu muziek van de Steve Miller Band. En dit is Fly Like an Eagle.

Wat de toekomst ons brengen mogen, dat weten we natuurlijk niet. We hoorden de Steve Miller Band uit 1997 en Fly Like an Eagle hier op Radio Seabreeze. Het is nog niet zo lang geleden dat onze Johnny Kaagman ons ontvallen is, helaas. Ja. Ze was natuurlijk lid en liedzanger van Earth and Fire. En we houden ons altijd in ons geheugen natuurlijk. Ook deze uit 1972, dit is Memories.

makkelijk spelletje van de vier heren van de Four Tops uit 1972. Heerlijk disco geluid. Ja, hier op de radio. En daarvoor waren drie broers. Althans, ze noemen zich broers. Het waren geen broers. De Walker Brothers, Gary Scott en John Walker noemen ze zichzelf. Uit 1965. En The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Nou, ik kan je wel vertellen dat de zon wel lekker blijft schijnen. Want de vooruitzichten zijn hartstikke mooi. Straks een Nederlandstalige van Lisbeth List. Maar er is een dame. Ze won in 1973 een songfestival voor Luxemburg. Maar ze kwam uit Frankrijk. Een mooi nummer. Dit is Tute Reconnaîtra.

Vergeet de strijd, toe, vergeet de nijd. Laat me niet alleen. En die domme tijd vol van misverstand. Ach, vergeet hem, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen.

samen monzig en bij elkaar. Eens was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van de jonkvrouw die stierf. Van nostalgie, hunkerend naar jou. Laat me niet alleen.

0: horen hoe je praat, kijken hoe je lacht, weten hoe je zacht door de kamer gaat. En niets vraag ik meer, ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen.
1: Ik zou bijna zeggen, het is een mooie chanson, want het is gedaan op de melodie van meneer Kietepa. En die kennen we natuurlijk van Jacques Brel. Maar dit was Lisbeth List en een mooie chanson, of mooie melodie, moet ik eigenlijk eerlijk zeggen. Heerlijk om te horen hier op Radio Seabreeze. Ach, en deze man is ook al ver in de 80. Neil Diamond maakt nog steeds muziek, heeft ook onlangs nog een nieuw album gemaakt. Maar deze is uit 2008, nog niet zo lang geleden, was een album Home Before Dark. Een duet samen met Natalie Maines. En dit is Another Day in Time to Forget.
2: Another sunny afternoon.

Heerlijk toepasselijke nummer van Daniel Boone, Beautiful Sunday uit 1972. En dat was tevens de laatste vocale voor dit uur Music Memories op Radio Sybaris. Straks ben ik nog een uurtje bij je terug. Tot dan 2 uur, tot aan het popfront van Anton Achtzaan. Maar zometeen eerst nieuws, weerbericht en wat boodschapjes. En dan ben ik bij je terug. Graag tot straks.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Verschillende Nederlandse ziekenhuizen hebben met computerproblemen te maken. Dat betekent dat patiënten hun gegevens niet kunnen inzien. Volgens het Frisius MC in Leeuwarden zit het probleem in de beveiliging van de IT-systemen. Frisius zegt dat het niet om een hack gaat en dat er geen patiëntengegevens zijn getroffen. Ook het Amphia ziekenhuis in Breda kampt met computerproblemen. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft de president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, politiek Den Haag opgeroepen om aan de slag te gaan met de economische groei. Die is volgens DNB te laag. Den Haag moet wat Slijpen betreft met oplossingen voor de grote problemen komen. Als voorbeelden noemde hij de wachtlijst voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het stikstofdossier. Dat de gesprekken tussen de coalitie en de oppositie vooruitgang lijken te boeken is volgens Slijpen een stap in de goede richting. Er moeten keuzes gemaakt worden. Niet iedereen kan zijn zin krijgen. Kijk wat goed is voor de BV Nederland, aldus de DNB-president. Op de luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft het vliegverkeer nog langer stil liggen. Alle binnenkomende en vertrekkende vluchten zijn gecanceld. Dit heeft met een uitbarsting van de vulkaan Etna te maken. KLM boekt passagiers om naar de luchthaven van Palermo in het noordwesten van het Italiaanse eiland. Gisteren werd het vliegverkeer ook stilgelegd en dit zou tot vanmiddag duren, maar vanwege de grote hoeveelheid vulkanisch as in de lucht wordt er vandaag ook niet gevlogen. Vanmorgen vroeg hebben agenten in de Noord-Hollandse Schorrelse Duinen een einde gemaakt aan een illegale rave. Op het feest waren tussen de 500 en 600 partygangers afgekomen. De politie laat weten dat de locatie uitermate ongeschikt voor een feest was, omdat deze werd georganiseerd in een kwetsbaar natuurgebied met slechts één uitvalsweg. Om het gebied schoon te vegen werden onder andere een droneteam en hondengeleiders ingezet. Er is niemand aangehouden, maar voor de organisatoren kan dit nog wel een staartje krijgen. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Gevonden. Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Iedere zondag tussen 12 en 2 Milko's Music Memories op Radio Seabreeze.
13: De grootste hits aller... Hier hoor je ze allemaal.
11: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.
14: Het

1969, je brengt Cas Lux, Jan Akkerman, Pierre van der Linden. Cas Lux natuurlijk de zanger van Brainbox. En Jan Akkerman, de gitarist moet ik zeggen. En Pierre van der Linden, hij was de drummer van diezelfde formatie. Later gingen ze ook nog naar de formatie Focus. Deze uit 1969, de Amsterdamse formatie Brainbox. En je hoorde Downman als opener voor uur 2 Music Memories. Tot aan 2 uur ben ik bij je. Met lekkere muziek, lekkere gauw ouwe. Misschien ook een vleugje nieuw. Ach, het kan ook allemaal voorbij. Duitse muziek, Nederlandse muziek, Franse muziek. En ook deze muziek uit Amerika. Je hoort hem niet zo vaak op de radio, maar ik vind het wel lekker om te horen. The House of the Rising Sun. Vele uitvoeringen kennen we. Maar deze komt uit Amerika uit 1969. Dat is hetzelfde jaar. Dit is Fridget Pink.

House of the Rising Sun, oftewel het huis van de reizende zon. En het stamt ergens uit, zeggen ze, uit 1925, maar het is natuurlijk ook opgenomen. We kennen het beter uit 1964, natuurlijk van de Animals. En later is het ook uitgebracht door Joan Baez in 1960. Nina Simone deed het in 1961. En good old Bob Dylan, die deed het in 1962. Maar dit was het nummer uit 1969. En werd uitgebracht op het Deram label. Ja, ik kan het nog goed weten, want ik heb het singeltje hier nog liggen. En ik heb het ook gedraaid vanaf vinyl. Ja, ik kan het tegenwoordig ook, want ik heb hier tegenwoordig een platenspeler staan. Dus dat is ook wel lekker om te horen. Nu naar de zanger van de Eagles. Zijn naam is Don Henley. En deze opname 1985. Dit is The Boys of Summer hier op Seabreeze.

Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

De Hollies, waardeloos bekend in de jaren 60 en de jaren 70. Ja. Ze kwamen voornamelijk uit Liverpool. En ze speelden in de jaren 60 vooral muziek die leek op de Merseybeat. En dat kwam natuurlijk uit Liverpool. Deze uit 69, He Ain't Heavy, He's My Brother. Nou, dat kan ik niet zeggen, want ik heb helemaal geen broers. Ik heb alleen maar drie zusjes. Ja. We gaan weer wat Nederlandstalig geluid draaien, wat verstaanbare muziek. We gaan een hele tijd terug, weer naar 1969. We blijven in dat magische jaar 1969. De vader van Willeke Alberti. Natuurlijk heb ik het over Willy Alberti. En de man die wat ouder werd toen de tijd. De glimlach van een kind.

ik moet je zeggen, ik vind het altijd wel een beetje confronterend hoor, als ik dit liedje hoor, de glimlach van een kind. En ik ben natuurlijk zelf ook ondertussen al 10 jaar opa. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, er is niks mooier dan opa worden in het leven. Ja, het is altijd leuk je kleinkinderen op visite hebben. Ik zei altijd tegen mijn eigen kinderen van, als jullie kinderen krijgen, jullie voeden het op en wij verpesten het gewoon. Ja. Ik krijg vaak te horen van, je draait helemaal geen Rolling Stones. Nou, ik ga het met deze goed maken. Het is wel de eindtune van Wim de Groot, zijn programma Rockwave, en hij draait het iedere dag. En deze is in 1967, geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. We love you.

0: 1971 zat hij in Steelers wiel. Natuurlijk heb ik het over Gary Rafferty. Maar in 1977 ging hij opnieuw solo. En bracht hij dat mooie hit uit. Baker Street kennen we allemaal natuurlijk wel. Hij noteerde hoog in de Nederlandse hitparade. Maar 1978 het album City to City. Waarop dit nummer. En het heet Right Down the Line. En we gaan nu richting Duitsland. Daar kwam hij vandaan. En zijn eerste album bracht hij uit in 2000 moet ik zeggen. Jo, is heel wat later natuurlijk. En daarop dit nummer. Het mooie Supergirl. Zijn naam is Raymond.
1: You

0: Hervé Villa, we kennen hem natuurlijk ook van Caprice Fini, zijn grote hit. Maar ook deze, Mediterrane. Is misschien wel leuk om te vertellen. Hervé Villa, hij werd geboren op 24 juli 1946 in Parijs. Maar hij werd geboren in een taxi. Waarschijnlijk een heel ongeduldig mannetje is het geweest. Maar heerlijke muziek gemaakt. En we kennen dit nummer natuurlijk ook in het Nederlands. Van Canyon. En dan heet het Als ik maar bij jou ben. Van de week zat ik te kijken naar Eva Jinek. Dat programma op NPO 1. Elke avond tussen 7 en 8. Althans elke werkdag is dat van maandag tot donderdag te zien. En daar was in één keer een mooie verschijning. Namelijk Ilse de Lange. En ze vertelde een mooi verhaal. Dat haar oude hit uit 2008... opnieuw een hit is geworden door TikTok. En dan heb ik het natuurlijk over So Incredible. En dan kunnen we wel zeggen, deze is...
1: Nieuw.

kun je toch zien dat oude muziek weer tevoorschijn komt 18 jaar later en het wordt opnieuw een hit. Ilse de Lange en So Incredible uit 2008 en nu opnieuw een hit in 2026. Weer terug naar de gouden oude jaren van de jaren 70. De formatie Brad. En wie kent het niet? Dit is Guitar.

muziek om heerlijk bij weg te zwijmen op een zondagmiddag. Op een zonnige zondagmiddag moet ik zeggen. Op de 27 september 2026. Het is kwart voor twee geweest. We gaan in de wereld Nederlandstalig geluid draaien. En ik zei lekker wegzwijmelen. En wat is er dan mooier om tegen je geliefde te zeggen? Jij bent de mooiste. Nou, we gaan terug naar 1976 met die mooie zanger Dimitri van Toren.

ik afscheid van je nemen. Brian Hyland uit 1962. Sealed with a Kiss. En het origineel kwam uit 1960 van The Four Voices. En daarvoor hoorde je The White Queen of Soul. Oftewel Dusty Springfield. Met The Summer is Over. En nou, als ik naar buiten kijk, dan is de zomer nog niet over. Alhoewel, het is al herfst. Maar de temperaturen lijken nog op de zomer. Ja, en het zit erop. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk vond. En volgende week zondag ben ik er natuurlijk weer. Maar ook aanstaande dinsdag en woensdagmorgen met het programma eruit tussen 8 en 9. Met Morgenster, oud nieuws en ook heel veel lekkere muziek. Dus ook een tip om te gaan luisteren door de week naar Radio Seabreeze. Straks Anton Nachtzaam. En de rest van de programmering kun je natuurlijk vinden op onze website radioseabreeze.nl. Ik ga eruit met deze van Baby Silvetti en die heet Spring Rain. En ik wens je nog een hele mooie zondag en ik zeg graag tot aanstaande dinsdag. Dag.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De BBC meldt dat de antiterrorisme-eenheid van de Britse politie het onderzoek naar het incident bij vliegbasis RAF Fairford leidt. Eerder vandaag vond daar een groot incident plaats. Wat dat precies inhoudt is nog onduidelijk. Wel zijn er meerdere mannen opgepakt en is de explosieve opruimingsdienst ter plaatse om auto's te onderzoeken. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft alle hulpdiensten bedankt voor het snelle handelen. Tegen Sky News zei hij dat mensen erop kunnen vertrouwen dat dit wordt aangepakt. Gisteravond is de politie in het Brabantse Oosterwijk uitgerukt voor een botsing waarbij 4 voertuigen betrokken waren en een vechtpartij. Er zijn 5 mannen en 2 vrouwen opgepakt. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging. Ter plaatse trof de politie 2 beschadigde auto's aan. Enkele personen sloegen in 2 andere auto's op de vlucht. De vluchtauto's werden een tijdje later door de agenten staande gehouden en de inzittenden in de boeien geslagen. Er zijn ook verschillende slagwapens gevonden. Duizenden mensen hebben zich in het Noord-Ierse Portadown verzameld om de Oranjemars te blokkeren. De Oranjemars is een protestantse mars die voor het eerst in 28 jaar tijd door een katholieke wijk mag trekken. De mars is uitgesteld omdat er zo'n 2000 personen naar de wijk gekomen zijn om deelnemers van de mars tegen te houden. De Britse premier Andy Burman heeft opgeroepen kalm te blijven. Een kindje van 1,5 jaar uit het Belgische Bertum is overleden nadat ze een hele dag in de auto had gezeten. Een van de ouders zou het meisje naar de kinderopvang brengen, maar vergat dat. De politie zegt dat de ouders pas 's avonds ontdekten dat hun kind nog in de auto zat. Het oudste kind was wel naar school gebracht, maar de ouder reed daarna door naar het werk. Bij het ophalen van het oudste kind zag de ouder dat het jongere kind nog in de auto zat. Het meisje is gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
3: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris, een fluitje van een cent.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Het is 8 minuten over de klok van 2. Inderdaad, you can go your own way. Doe gewoon lekker waar je zelf zin in hebt, jongens. Doe dat waar je je goed bij voelt, waar je je prettig bij voelt. Kortom, you can go your own way. Series AM, zondagmiddag 27 september 2026. Zo. Buiten is het zonnig en 22 graden hier in het zuidwesten van Brabant. En we zijn er klaar voor. Tussen nu en 4 uur weer 2 uur Popfront Live op zondagmiddag. Je kan je er tegenaan bemoeien als je wilt. Je kunt meekijken via radiosirbis.nl, antonassan.nl. Dan zie je onder in beeld zie je dus een tekst lopen. Daar staat ook het WhatsApp-nummer van de studio op 06-4737-6692. Mocht je niet mee zitten te kijken. Laat even wat van je horen. Wat wil je horen? Heb je iets te melden? Of wil je gewoon een groet doen? Dat kan allemaal. Tussen nu en 4 uur. Dankjewel, Milko Roodnats. Hij kwam live vanuit studio Zelm in de Achterhoek. Tussen 12 en 2 met Milko's Music Memories. Terwijl zijn muzikale herinneringen zijn wellicht ook jouw muzikale herinneringen. Tot dan, dit is het nostalgisch verfrissende geluid van Radio Sirius, mocht je er nog niet achter zijn. 24 uur per dag, 7 dagen per week via 2 middengolffrequenties. Hoe nostalgisch wil je het hebben? De 1098 kHz en de 1395 kHz via de gratis Sirius app. Dat is natuurlijk wel wat minder nostalgisch, maar wel helemaal van deze tijd. En uiteraard via de website radiosirius.nl. Zo, genoeg gekletst. Tijd voor nieuwe muziek. Dit is One Republic. People.

16 minuten over de klok van 2, Radio Series. Heaven Must Be Missing an Angel, 1976. Van 76 en gaan we terug naar 1993 met de Urban Cookie Collective en The Key and the Secrets op Seabreeze.

zelf inhouden om niet mee tussen te brullen. Maar goed, deze tekst ken ik in elk geval wel mee. Ja, helemaal. Het is hier voorbij die mooie zomer 1973. Als we buiten kijken, is hij helemaal niet voorbij die mooie zomer. Want kortom, er zit er een staartje aan te komen met temperaturen rond de 28 graden. Ah, heerlijk. Muziek nu van Wings en Paul McCartney.

plaat die je niet zo vaak hoort van Paul McCartney and the Wings. Deliver Your Children. Uit 1978 stond toen precies 2 maanden in de top 40 en piekte op nummer 9. Het is 3:30, zometeen het weer. Maar eerst even het volgende, de brug bij het plaatsje Strooibos. Gemeente Achterkerk, zo blijft tot en met morgen afgesloten voor het wegverkeer. De afsluiting zou oorspronkelijk afgelopen vrijdag al eindigen. Rijkswaterstaat meldt dat de pompinstallatie is vervangen, dat er nog een storing in de software zit. Na verwachting is die storing morgen wel verholpen. Wegverkeer kan zolang de brug dicht is omrijden via de brug in Ebersburen. Omleiding staat met gele borden aangegeven.

Hallo, dit is de Veer-update. Vandaag is het heerlijk na zomerweer met zon en sluierwolken. Bij een matige zuidenwind wordt het 22 graden. Aan het eind van de avond neemt de bewolking toe en vervolgens kan er een bui vallen. Op maandag is het mogelijk vrij warm met 23 graden. De zon schijnt, maar er trekken ook vrij veel wolken over en mogelijk komt het ook tot een bui. Daarna wordt het uitzonderlijk warm. Dinsdag en woensdag stijgt het kwik naar 25 tot 28 graden. De zon schijnt flink. De wind is matig uit het zuidoosten. En tot zover de update.

Prachtige nieuwe single van Ellie Goulding was dat, en For Your Entertainment. En ja, dat staat eigenlijk helemaal op de programma's van Radio Sirius. Want we zijn hier toch 24 uur per dag For Your Entertainment. Het is 3:06 geweest alweer. Prima, goede zondagmiddag. Zonnige zondag hier op Sirius AM. Met muziek die we gaan draaien voor Els Bollaert uit België. Onderweg naar een eetgelegenheid om samen met pa en ma te gaan eten. Voor jou, Soul Sister. You don't have-

Toto. 9 weken in top 40. En gepiekt op nummer 3. Het was dus net niet de grootste hit van deze band. Dat was uiteraard Africa. En die kwam op nummer 2. Siam Detail is een van de populairste bands in ons land. En nog nooit hebben ze nummer 1 hit gescoord. Eigenlijk wordt er wel eens tijd dat er een verandering in komt. Zo. Ik hoor een echo, dus even het geluid wat zachter gezet hier binnen. We gaan... En elke week hier op Radio Sibius een country-programma met Ton Polderman, Giddy Up Country. En wellicht dat hij ook zo nu dan aandacht besteedt aan nieuwe country-muziek. Zoals in de Verenigde Staten uitermate populaire Keith Urban. Hij heeft een nieuw album uit, Flow State heet het. En daarin allemaal covers van bekende popsongs, zoals dit, Baby Come Back.

Popfront. Popfront. Zondag van 2 uur tot 4 uur 's middags. Radio Seabreeze. 1098 en 1395 AM. Omdat ik

Helaas veel te vroeg overleden. Connie van der Bos, 1975, drie zomers lang. Scoren ze destijds een dikke hit mee in 1976. Top 10 hits. Het is 7 minuten voor de klok van 3, exact. Radio Seabreeze, Popfront Live. Zaterdag en zondagmiddag tussen 2 en 4. Hier op jouw Radio Seabreeze. Reageren Anton @radioseabreeze.nl. Een apper is veel rapper

Dat doen we zeer zeker niet. Jabro and People 1981. 12 weken tot 40. En ze piekte net niet op de nummer 1. Maar op de nummer 2 positie. Het is 3 voor 3. We gaan dit uur afsluiten met Elf of Phil, Forever Young. Ik zeg tot zo direct na het nieuws van 3 uur.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst nadat de man een filmpje op Instagram had gepost waarin hij beweert dat hij bij de aanval in Israël op 7 oktober 2023 was. Een woordvoerder van de universiteit laat weten dat hij voorlopig geschorst wordt en daarmee niet mag deelnemen aan het onderwijs. Onderzocht wordt of en onder welke voorwaarden hij zijn studie kan voortzetten. Onduidelijk is nog of de student echt bij de aanval aanwezig was. De universiteit heeft 5 Gazanen een beurs gegeven om in Maastricht te studeren. In Zuid-Afrika heeft de politie een klopjacht op touw gezet na een fatale schietpartij in een café ten westen van Johannesburg. Gisteravond openden mannen met geweren het vuur op een groep mensen. 17 van hen kwamen om het leven en 15 anderen raakten gewond. Over het hoe en waarom is nog niets bekend. Schietpartijen komen in Zuid-Afrika geregeld voor. Het land heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op het Londense Heathrow Airport. Hij zegt dat dat voor hem een zaak voor de mensen die in de omgeving van de luchthaven wonen en Londen is. De vorige premier Starmer steunde de uitbreidingsplannen die al sinds 2009 op tafel liggen wel. Volgens Heathrow loopt een derde baan een jaar of 4 vertraging op. Als de baan er komt, zal die pas in 2039 opengaan. De vergunningen voor de bouw zijn ook nog niet rond. Oud-handbalster Estefana Polman zal niet meer als gast bij Vandaag Insight op SBS6 aan tafel zitten. Dat heeft de eindredacteur van het programma Vandaag bekendgemaakt. Afgelopen zomer werd aangekondigd dat Polman iedere maand zou aanschuiven bij de talkshow. Dat deed zij 1 keer en daar blijft het bij. René van der Gijp liet in juli van zich horen en trok de komst van Estefana publiekelijk in twijfel. Johan Derksen haakte aan en achtte Polman te licht om overal een mening over te kunnen hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sibris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sibris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

aldoende leert mij weer, zie je wel, hè. We zijn echt een, op de socials in conclave. Zeggen we over, langzaam, waarover ben je in conclave? Nou, over een green screen. Ja. Ik hoor net dat een green screen niet per se groen hoeft te zijn. Maar dat het gaat om de schakelkleur, dus ook donkerrood en paars, kan allemaal. Het gaat er maar om wat je aan schakelkleur ingeeft, dat is de kleur dus van je green screen.

The Midnight Rider, 1976. 8 weken tot 40, oftewel 2 maanden. En ze piekt op dubbel 1, oftewel nummer 11. Net geen top 10 hit voor Paul Davidson. Het is precies 3:15. Je luistert naar Radio Seabreeze. Wat een sprankelend begin van dit nummer. We gaan terug in 1982 met het nostalgisch verfrissende geluid van John Anderson. Dit is What a Way to Surrender.

Het is de B-kant. Op dubbele A-kant wat jij wil van het nummer Eilandliefde. Hessel van der Gooi. Hessel van Terschelling. Bezig baasje is al in de 70, maar erg druk met het maken van meubelen in vastgoed en met Terschelling TV. Kortom, hij blijft bezig. Hessel, prachtige plaat, gloeiend hout. Het is 22 voorbij 15. De Voice van het Noorden, de stem van het Noorden. Dit is Radio Seabreeze in Noord- en Midden-Nederland op AM. En dit is de Dream Academy.

0: 1973, 6 weken tot 40 en ze piekt op nummer 11. Uiteraard is het nummer geschreven door Roy Woods. Terwijl Wizard, See My Baby Jive. Zometeen hebben we The Heroes in Heaven. En daarin staat vandaag centraal Tony Joe White met een plaat die daarbij hoort met het mooiste intro aller tijden. Wat hoor je zo? Verder nog de Tramps, Iggy Pop. Kortom, tot 4 uur ben ik nog bij u hier op Radio Sirius. Maar eerst gaan we even schakelen met de nieuwsroom voor het weer uit de regio van vandaag en morgen en de rest van de week.
1: Hallo, dit is de weerupdate. Hallo, dit is de Focus Fantastiek weerupdate. Vandaag is het heerlijk na zomerweer met zon en sluierwolken. Bij een matige zuidenwind wordt het 22 graden. Aan het eind van de avond neemt de bewolking toe en vervolgens kan er een bui vallen. Op maandag is het mogelijk vrij warm met 23 graden. De zon schijnt, maar er trekken ook vrij veel wolken over en mogelijk komt het ook tot een bui. Daarna wordt het uitzonderlijk warm. Dinsdag en woensdag stijgt het kwik naar 25 tot 28 graden. De zon schijnt flink. De wind is matig uit het zuidoosten. En tot zover

0: Ghost in Heaven. We duiken in ons archief van hemelse muziek. Van artiesten die ons ontvallen zijn. Kortom, Heroes in Heaven.
1: Tony Joe White was een Amerikaanse zanger, liedjeschrijver en gitarist die het bekendst was van zijn hits Polk Shall at Annie, Rainy Night in Georgia en zijn grootste in Nederland, Groupie Girl. Hij werd gewaardeerd om zijn specifieke, donkere, lage stem. Zijn eerste album, Black and White, uit 1969, werd opgenomen met David Briggs, Norbert Putman en Jerry Carrigan. Op dat album staat onder meer het wereldberoemde nummer Polk Shall at Annie. In de jaren 70 en 80 toerde White met Creedence Clearwater Revival en James Taylor. In Europa werd White bekend door zijn live debuut op het Isle of Wight Festival in Engeland. Nadat Tony Joe White in 1991 de CD Closer to the Truth had gemaakt, toerde hij samen met Eric Clapton en Joe Cocker. In 1993 maakte hij het album Path of the Decent Groove en in 1995 Lake Placid Blues. Het laatstgenoemde album kreeg 2 nominaties voor Best R&B album tijdens de Nashville Music Awards. Gedurende zijn carrière maakte Tony Joe White vele liedjes die door grootheden als Elvis Presley, Dusty Springfield, Brooke Benton, Ray Charles en Tina Turner onder meer werden opgenomen. In 2008 speelde Tony Joe White tijdens de Europese Tour op 65-jarige leeftijd een concert in Paradiso, Amsterdam. Tony Joe White overleed 24 oktober 2018 plotseling aan een hartaanval in zijn woning in Leipers Fork, Tennessee. Hij werd 75 jaar.
0: Hemelse muziek. Dit zijn de Heroes in Heaven.

Auw, auw. The Tramps, the night, the lights went out. In New York City, 9 weken tot 40. Pieptrop nummer 15. Ah, Radio Shibris. 4:12. Goedemiddag. Tot 4 uur nog. Popfront met Anton Achaan. Met Iggy Pop. We gaan terug naar 1977. Een van de rustigere passages die hij in zijn muziek meebracht. Iggy Pop.

van die heerlijke, lekkere, joele, zalige zondagmiddagmuziek. Warren G en The Night Dog, 1994. En The Regulates. Dat knopje helemaal aan drukken, dat wil het wel eens gaan werken. 9 voor 4, we hebben er nog een paar voor je. En dan is het de hoogste tijd om plaats te gaan maken. Ruimbaan voor Marcel Joustra en Shifting Sands zo direct na 4 uur. Tot die tijd onder meer nog Vicky Sue Robinson. We gaan terug naar 76 met Turn the Beat Around. Tot series.

0: Nicky Sue Robinson, Turn the Beat Around, 1976. Nummer is vele malen gecoverd. En niet door de minst, onder andere door Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Haar uitvoering was een bescheiden hitje met de 33e plaats en 4 weken top 40.
1: Op front met Anton Machtzaam.
0: Zo, dan bracht de tijd op 5 voor 4 geweest al. Dat betekent dat we er weer een eind aan gaan breien, jongens. Dit was tussen 2 en 4. Zowel op zaterdag als op zondagmiddag het Popfront live van Studio 626 in Putten, Zuidwest-Brabant. Live zijn we er elk weekend weer. Zometeen na 4 uur ruim baan voor Marcel Joustra, Shifting Sands, gevolgd door Anne Zijlstra. Hij is er met zijn radioshow getiteld inderdaad Windkaart 5. Daarna Gerber Roy met de Sunday Grooves. En ik spreek je straks om 7 uur weer voor 2 uur lang de lekkerste classics of rock om jouw weekend af te sluiten. Tot de sluit van dit programma Timeless and Where is the Love uit 1994. Fijne zondag, tot later.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Zo'n 3000 mensen zijn naar de Dam in Amsterdam gekomen voor het Nationaal Vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Zij scharen zich achter de organisatie De Nieuwe Vredesbeweging die vindt dat de regering zich voorbereidt op oorlog waar Nederlanders de prijs voor betalen. Verschillende jongeren en christelijke organisaties, de SP en Extinction Rebellion, hebben zich ook aangesloten. Na toespraken en muziek van Evie de Visser en IJsland begon een vredesmars door de hoofdstad. Op de Britse vliegbasis RAF Fairford wordt door een explosieve robot 3 witte busjes onderzocht. Vanmorgen meldde de politie een groot incident bij de basis, die zowel door de Britten maar ook door de Amerikanen gebruikt wordt. Onduidelijk is nog altijd wat er precies gaande is. De politie liet weten dat meerdere mannen zijn aangehouden en dat de explosieve opruimingsdienst auto's onderzoekt. Ook werden bewoners uit Welford geëvacueerd. De VS gebruikt de vliegbasis voor hun militaire operaties tegen Iran. Gisteravond zijn in Eindhoven een 14-jarige jongen en een 18-jarige man aangevallen door een groep mensen. Even daarvoor waren ze in hun auto weggereden. Het tweetal liep steekwonden op. Ook werd de auto van de slachtoffers beschadigd. Daarna sloegen de daders in verschillende auto's op de vlucht. De politie wist op de A16 bij Zevenbergse Hoek 5 verdachten tussen de 21 en 31 jaar op te pakken. Wat de aanleiding voor het geweld geweest is, wordt op dit moment onderzocht. De waterstand in de Rijn bij Keulen is dramatisch laag. Afgelopen nacht werd een nieuw record gevestigd, 43 centimeter. Dat is 2 centimeter lager dan in augustus. In Nederland viel er in augustus en september wat regen, maar dat heeft niet het effect gegeven dat nodig is. In Zuid-Duitsland en Zwitserland viel de afgelopen tijd amper een druppel regen en nam de waterafvoer van de Rijn opnieuw af. Als gevolg hiervan liep gisteren in Keulen de Nederlandse riviercruise Dutch Melody vast. Uiteindelijk lukte het de kapitein om toch verder te varen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io. Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bonusan Collageen Tripeptidecomplex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptidecomplex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
11: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zijn voorliefde voor muziek. Schrijf die in het zand. Marcel Joustra met Shifting Sense.

Keren terug naar de jaren 80 met Phil Collins, Two Hearts, op deze zondag 27 september. Marcia Joustra weer met Shifting Sins. Anton Achtzaam, bedankt voor jouw lekkere voorgaande 2 uren. Ik heb er weinig van gehoord. Ik zou heel eerlijk zijn, ik heb er weinig van gehoord. En het programma van vanmiddag is al helemaal gewoon volledig en opgenomen. Dus dat betekent ook dat er geen live verzoekjes meer kunnen worden ingezonden. Maar dat maakt niet uit. Ik heb gewoon heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. Een stukje verderop in het programma krijgen we Paul McCartney en zijn Wings. Bonnie Tyler komt langs en een lekker nummer van The Three Degrees met The Year of Decision. Tot aan 5 uur, dan is Anne Zijlstra weer voor jullie terug. Hebben we de lekkerste muziek.

Met de Three Grease hadden ook een andere plaat nog, hè? Dirty Old Man. Dat nummer heb ik wel een keer verteld. Dat ik ooit dat op vakantie had gezongen bij een paar Engelsen. Ja, en die waren daar niet helemaal van gediend. Ik was misschien 8, 9 jaar. Ik had geen enkel idee wat ze kan doen was. Maar goed, zij wel. En ze keken afkeurend naar mij, hoor. Poeh, tja. Maar van die stijve Engelsen, weet je wel? Ja, je hebt ook andere Engelsen. Die zijn heel erg, nou, anders. Maar dit waren van die, ja, Mrs. Beacon. Dat soort mensen, weet je wel? Eerst Alison Moyet.

0: Dit is Marcel Joustra op Radio Seabreeze.
1: Ja, tja. Gelukkig verder met Donna van 10cc.

prachtige muziek, hè? Tennessee was altijd wel mijn groepje, hoor. Van vroeger had ik heel veel groepjes. Supertramp was er één, Dire Straits was er één. Ja, Tennessee was ook leuk. Maar Paul McCartney en zijn Wings, die vergeten we ook niet natuurlijk. Mother of Kintyre, een vaderloos nummer, maar het zit altijd nog in de kop van hem. Vind ik deze toch wel leuk. Loopt een beetje vlotter met Linda. Hier is With a Little Luck.

0: Paul McCartney met zijn With a Little Luck. Ja, ik ben een beetje iets vergeten, dus net om 10 over. Dit.
1: En dan nu tijd voor de platenkoffer van Renate. Wat zou daar vanmiddag weer in zitten?
0: Altijd leuk om de platenkoffer van je liefje te openen en te kijken wat staat erin toen ze wat jong was. Is nog wel hoor. Deze plaat staat er ook in van Bonnie Tyler. Hier is It's a Heartache. It's a

die schorre stem, hè. Het is gewoon geweldig. Bonnie Tyler met It's a Heartache hier bij Seabreeze. I'm Shifting Sands met Marcel Joustra. En waar we allemaal op wachten, of het nou winter of zomer is, dat is dat mooie gloeiende dingetje daar aan de hemel. Ja, in de winter wat kouder, maar in de zomer altijd lekker. Bollet en Bollet, die maakt er gewoon een hele leuke plaat van. Here's Wait for the Sun.

Bolland en Bolland met Wait for the Sun. Je hoort lekker in het programma van mij, Shifting Sense. Maar ja, we hebben allemaal DJ's, allemaal jocks die heel veel leuke platen draaien. En dan probeer ik net altijd weer wat, ja, leukere platen eruit te draaien. Lukt niet. Maar deze, die komt uit de oude doos. Uit de oude box van Brainbox. Hoe lekker is dit? Hier is Down Man.

0: geweldig Brainbox om dit weer eens een keertje te horen. Maar ook wat wij hier aan het draaien natuurlijk bij Series IM is ook nog eens een keer die oude lekkere Duitse platen.
1: Ken jij ze nog? Die leuke oude hits van toen? Kom er voorbij. Hey, luister naar Shifting Sands op Radio Seabreeze. Op Radio Seabreeze. Op Radio Seabreeze. Op Radio Seabreeze.

Lichtspiel Impressionen Rheingold met Rijklangsdimensionen hier bij mij. Ja, bij mij mag ze jou staan met zijn Shifting Sense, de lekkerste muziek. Ach, ik zeg het steeds maar weer, maar ik schep een beetje op. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Al die jocks bij ons draaien gewoon de lekkerste muziek. Allemaal uit de jaren 60, 70, 80, 90 en een vleugje nieuwer. Zoals deze van

0: what he means.
1: Ja, sta dames maar stil bij die tekst van de Dijk. Als er niet is. Deze plaats was ook alweer bijzonder, hè? In de tijd dat ze dachten dat die spotjes, die filmpjes die gemaakt werden van artiesten, uiteindelijk de radio zou verdringen. Het ging anders. Hier zijn de Buggles.

0: Cardinals met Video Killed the Radio Star op deze zondagmiddag bij Shifting Sense met Marcel Joustra.
1: De echte radio is terug. Hier hoor je het gewoon uit.

deze is ook lekker, hè, van de Beach Boys met I Can Hear Music. Maar een andere plaat, ik heb wel eens vaker gezegd dat ik vroeger op een camping stond, de kleine wielen daar zo, ten noorden van Leeuwarden. Ja, en daar stond zo'n jukebox, daar moest je een kwartje in doen. Als je vraagt wat is een kwartje, dan ben je te oud voor dit programma. En er zat een plaatje in, onder andere van deze, van Billy Swan. I Can Help. Heerlijk. Lekker swingen op de muziek van Doen. If you

altijd leuk om de muziek bij elkaar te zoeken in dit programma. Ja, dan kijk je welke nummertjes passen bij elkaar en wat ik niet. En het zit een beetje weer een tempoverschil in. En soms ook moet je een klein beetje schakelen met de jaren. Maar we blijven vandaag veel in de jaren 60, 70, 80 zitten hoor. New music uit de jaren 80. This World of Water.

Uit de tijd dat water eigenlijk niks anders was dan om in te drinken en om in te zwemmen. Maar dit is tegenwoordig wel anders. Water is bijna het vloeibare goud van tegenwoordig. New music met This World of Water. Ja, deze ook, hè. Deze ook. Daar word ik altijd blij van. Ik weet niet wat dat is. Beetje het onsterfelijke gevoel dat je jong kunt blijven. Alhoewel, misschien moet ik een Elvenfilm nog even draaien. Nou, doe dat eigenlijk ook nog. Maar Harpo was ook zo lekker. Zo'n lekkere meedeenplaat. Hier is...

You Think You Are a Movie Star, maar ze had niet meer gedaan dan een klein commercial spotje op het schermpje. Ja, dan weten we over wie we het hebben. Dat gaan we allemaal niet meer uitleggen. Muziek moet je niet uit willen leggen, maar gewoon lekker willen horen. Hey, het ene laatste nummer van vanmiddag is alweer van Queen. Met het prachtig mooie Flash. En daarna komt Anne Zijlstra. Hallo. Die zit misschien ook met een cerveza daar op het strand. Of we zien nou toch nog online. We gaan het zien, hè?

Queen met zijn Flash hier bij Series. I'm Marcel Zijlstra, Shifting Sense. Heel veel plezier met Anne Zijlstra. Hij is zeker op de microfoon, hoor. En wat mij betreft tot volgende week zondag. En mocht je behoefte hebben dit programma een keertje vaker te beluisteren, ik kan me niet voorstellen waarom, maar dan kun je op onze site gaan. Naar Radio Seabreeze, dan afdeling gemist. Nou, als je een verzoekje hebt volgende week, stuur ze in naar Marcel@radioseabreeze.nl. Dag, dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vlak nadat premier Jette op het D66-congres met zijn toespraak begonnen was, werd hij onderbroken door 5 pro-Palestina-actievoerders. Jette werd van het podium gehaald, maar het leek hem amper iets te doen. Eigenlijk wilde hij op het podium blijven, omdat dit hem vaker overkomt. Jette zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat wij meer voor elkaar krijgen. Tijdens de toespraak kwam de premier nog terug op Gaza. Hij zei daarover nooit te willen wegkijken als onschuldige mensen slachtoffer van oorlog en bruut geweld worden. De 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden opgevangen in een buurtcentrum. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de Verenigde Staten gebruikt. In een referendum heeft bijna 70% van de Zwitserse kiezers tegen een voorstel gestemd om nog neutraler te zijn. De initiatiefnemers van het referendum zijn van mening dat het land zich te veel achter de EU en de NAVO schaart. Alle grote politieke partijen waren tegen het voorstel, behalve de SVP, de radicaal-rechtse Zwitserse Volkspartij. Als het de andere kant op was gegaan en een meerderheid had voorgestemd, zou mogelijk de samenwerking met de NAVO en de EU in het geding komen. In Frankrijk onderzoekt de regering een wijziging in de begroting die grote gevolgen voor bedrijven zal hebben. De bedrijven moeten mogelijk 3,5 miljard euro extra gaan betalen. Anonieme bronnen melden dat de regering nadenkt over een manier om de berekening van de loonheffingskortingen te veranderen. De Franse economie stijgt minder hard dan eerder werd verwacht. Volgende week wordt het begrotingsvoorstel voor 2027 door premier Le Cornu gepresenteerd. Het weer. Vanavond raakt het bewolkt en kan er hier en daar een spatje regen vallen. Vannacht wordt het 11 tot 17 graden. Morgen in het noordwesten een grijze start. In het zuidoosten is meer ruimte voor zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
2: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in één minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen één werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395.
5: Iedere zondag in de late namiddag waait er tussen 5 en 6 uur een nogal stevige wind doorheen de wateren. U luistert naar Windkracht 5 met Anne Zijlstra.

Red Skies of Nights. En natuurlijk uit 1982 hoorde je de band The Fix. Maar het was maar een klein hitje voor deze heren. Want ze blijven voor de rest een beetje onbekend. Vrienden, het is natuurlijk weer zondag. En je luistert op 27 september alleen maar naar Seabreeze. Wees welkom bij het leukste showtje nog op de valreep. Op de zondagmiddag Windkracht 5. Anne Zijlstra.

Ja, en het lijkt wel de zomer hier in Leeuwarden. Ja, ja, ja, ik woon een beetje aan de zuidkant, maar het is hier gewoon fantastisch weer. Ja, als je niet beter zou weten, zou ik nu in een ijsbak zitten met een korte broek, een beetje ijswater en dan een heerlijke pina coladaatje of zo in de hand. Een beetje sfeervol radio maken, dat vind ik wel lekker trouwens. Ja, ik bedank Marcel Joustra hiervoor. Ook Anton Nachtzaam heb ik nog gehoord, want ik was wat aan het uitproberen hier in de studio. Ik had wat problemen met Windows en de software allemaal wat geüpdate. Dus ja, het was niet echt veel buiten. Een beetje in herinnering zit ik buiten, ja. In gedachten. Wat kun je verwachten? Natuurlijk lekkere muziek. 5:30 weer even een popagenda. Die breng ik onder de man. En tussentijds gaan we gewoon lekkere muziek draaien zoals je dat gewend bent. Ja, en je weet het. Heb je een verzoekje? Stuur dan even een mailtje. Of een sms'je of een appje.

van Jealous Lover. Natuurlijk de Rolling Stones van het prachtige album Foreign Thongs. En het verhaal wil namelijk dat ze tijdens de opname van Hackney Diamond zoveel liedjes hebben ingespeeld dat ze gewoon helemaal schil werden van ja, we hebben natuurlijk maar twee kantjes te vullen. En als we een cd uitbrengen, ja, dan hebben we gewoon maar één cd. Laten we dat gewoon bewaren voor 2 jaar later bijvoorbeeld. Ja, en dat is dat Foreign Thongs geworden, vrienden, na Hackney Diamond. Als je nu pas bent ingeschakeld, natuurlijk weer Windkracht 5 op deze zondagmiddag. Zon overgoten en dat vooral hier in Friesland. Ja, ja, ik weet niet hoe het bij jou is. Laat het gewoon eens weten. We gaan naar het jaar 1986 en het album was The Color of Spring. Hier zijn de heren van Talk Talk en Lives.

Wat een geweldige plaat van deze Talk Talk natuurlijk. Mark Hollis, het begon allemaal met Such a Shame. Maar dat ligt alweer heel ver achter ons, vrienden. Het is Windkracht 5 natuurlijk. Het is zondagmiddag en natuurlijk tot 6 uur altijd op AM 1098. En ook op 1395 kHz, vrienden. En op de smartphone gewoon iOS en Android. Het maakt allemaal helemaal niks meer uit. De muziek doet het zelf.

Yes, make up your make-up. 1974 en natuurlijk hoorde je uit Zoeterwoude, de heren van de Shoes. En natuurlijk de leadzang was Theo van Nes. En die deed dat ook geweldig met Osaka en la la la, la la la. Ja, dat kennen we allemaal nog natuurlijk. Dat staat in ons geheugen gegrift. Je luistert naar Windkracht 5 met Anders Elstra. We gaan naar boven.

0: Ja, ik zag laatst nog een documentaire over die arme Bobby Farrell. Wat zou er van hem geworden zijn natuurlijk. Hij leeft niet meer, helaas niet meer onder ons. Ja, dus ja.
1: Artiesten, artiesten op bezoek in de regio.
0: Ja, ik kijk even op mijn studioklok en het is alweer zo laat, vrienden. Op deze zondagmiddag krijg je natuurlijk altijd rond de klok van 5:30 even een overzicht van wat er allemaal op ons afkomt. En traditiegetrouw doen we dat even in Iduna in Drachten. Aanstaande vrijdag 2 oktober spelen Grupo Sportivo in Iduna. En ze zijn bezig met hun stop-motion afscheidstournee. Een kaartje kost €22,50 in de voorverkoop en €25 aan de deur. En dan een dag later, zaterdag 3 oktober, je aandacht voor de zusjes Kleeman, oftewel Lois Lane, spelen. Het Nederlandse popduo viert haar 40-jarig jubileum in Iduna. En er komt er nog een support act bij, dat is Kiki Annette. Zaterdag 3 oktober, de deuren gaan open om 8 uur. Een kaartje kost €28 in de voorverkoop en €30 aan de deur. Ja, en dan het laatste item van deze popagenda. Dat is Republica komt spelen. 30 years ready to go met het support act RVH Project. Zondagmiddag 4 oktober. Het begint om 3 uur. Het begint allemaal al vroeg zie ik staan. €26 kaartje in de voorverkoop en ook €26 aan de deur. Ja, dat was dan de popagenda. En we gaan nu naar Claude.

is half Congolees en ook half Nederlands. In 2009 vluchtte zijn familie naar Nederland, omdat het in Congo eigenlijk niet meer uit te houden was. Passa mon dernier mot. Hij deed ook nog mee aan het Eurovisie Songfestival, deze klootvrienden. En het Eurovisie Songfestival staat nu weer in het teken. Gaan we wel of niet? De Tros wilde niet. En het is natuurlijk een fantastisch signaal dat de NOS zegt, ja, laten wij maar gewoon gaan. Ja, laten wij dat maar gewoon doen. Wat maakt het uit? Wat wij in ieder geval hier doen is lekkere muziek maken bij Seabreeze Vrienden. We gaan naar 78. Doen dat met natuurlijk de heer Steve Miller. Want je hoort het al. Legendarisch zijn muziek. En deze Jungle Love.

Ja, wie zit daar een beetje doorheen te fluiten? Dat lijkt toch wel heel erg gek, hè? Ja. Jungle Love, natuurlijk horen we Steve Miller. En dat was van zijn album Book of Dreams. Ja, je zou toch geloven dat hij hier in de studio staat. Het is toch ongelooflijk, vrienden. We gaan naar Duitsland hier in Windkracht 5 met Nena und Fragezeichen.

het prachtige For Your Love. Kijk even op mijn studioklok, vrienden. Bijna 6:15 op deze zondagmiddag. Het is 27 september. En je luistert natuurlijk naar Seabreeze Windkracht 5.

0: een hele vreemde naam, deze vrouw. Die heet Danielle Brisebois, oftewel Danielle Brisebois. Volgens mij is het een beetje Frans, klinkt het. Ja, zo komt het in ieder geval wel op mij over.
1: De windkracht blaast de muziek naar je toe.
0: Ja, alhoewel er hier vandaag heel weinig wind staat, want het is prachtig weer, vrienden. Kijk even naar buiten en de zon die schijnt helemaal nog steeds hier. Verlicht het gewoon in Studio 7. Ja, als je nu pas bent ingeschakeld, ik zeg het vaker, dan heb je natuurlijk al heel veel gemist. Dan moet je even naar seabreeze.nl/programma's en dan even naar gemist navigeren. Dan kun je het nog eventjes terug beluisteren.

0: Nou, dat was wel een goede timing volgens mij. Want ja, ik was hier nog even een beetje wat dingen aan het doen. Wat klaarzetten voor straks. En dan komt in één keer die vreemde vogel weer binnen. Hey Woody.
1: Wie, dat's al.
0: Ja vrienden, het zit er weer op voor deze uitzending van Windkracht 5. Ja, maar natuurlijk niet getreurd. Want als we vanavond eens even naar dat spoorboekje gaan kijken. Dan zie ik namelijk om 6 uur onze grote vriend Gert Roy weer staan met zijn Sunday Grooves. En om 7 uur tot 9 uur, hij had mij al een appje gestuurd. De Classics of Rock, Anton Nachtzaam. En hij is er volgens mij volledig live bij. En dan hebben we natuurlijk Colin Peters met zijn The Show om 9 uur tot 11. En daarna is het de beurt aan Bart de Zwart, die zijn Dream Sessions nog even ten gehore gaat brengen. En morgen vroeg, dan weet je het, dan ben ik er weer bij de nieuwe start van de werkweek op maandag om 8 uur voor een hele fonkelnieuwe eruit. Dus blijf lekker luisteren naar jouw Radio Seabreeze op je smartphone of gewoon via de vertrouwde AM, vrienden. We gaan er nog uit met de plaat van Santana. We luisteren naar Prince Controversy. Die kwam uit 81 ook. En ook deze muziek is heerlijk uit 1981. Ik zeg dag, bedankt voor het luisteren. Hier is Santana.

0: De lekkerste hits. De lekkerste hits op je radio.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. Premier Jetten is op het D66-congres in zijn toespraak kort gestoord door pro-Palestina-demonstranten. Beveiligers haalden Jetten even van het podium, maar hij bleef laconiek en begon zijn speech daarna gewoon opnieuw. De premier benadrukte in zijn verhaal vooral optimisme en wees op de resultaten van zijn kabinet. De schreeuwende pessimisten krijgen volgens hem de overhand niet. Wel stond Jetten stil bij het leed in onder meer Oekraïne en Gaza, waar Nederland volgens hem nooit van mag wegkijken. Er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de jemenitische regering. En de 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden in een buurtcentrum opgevangen. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de VS gebruikt voor luchtaanvallen op Iran. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Gevonden. Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Ja, dan moet ik hem dan wel weer gelijk ingeven. Beautiful Sunday, Daniel Boone, 1972, een bescheiden hitje, nummer 13 in de top 40 destijds. En Beautiful Sunday is een feit, ja. Net 6 uur geweest en we hadden ook nog de Simple Minds. En Don't You Forget About Me. Nee, nou oké, dat zal ik niet doen. De luisteraar vergeten we niet hier bij Radio Sybris. De klok rond. Lekkere oude plaatjes. En dankjewel Anne Zijlstra voor het voorgaande uurtje net. Tussen 5 en 6. En tot 7 uur weer. Een nieuwe editie van Sunday Grooves. Goedenavond.
1: Iedere zondagavond Sunday Grooves. Met Ger de Rooij. Sea Breeze.

Klonk het altijd, dat Motown. Heerlijke geluid, dat rauwe soul music. Hij ziet geen donder, deze Stevie Wonder, maar wat heeft hij een geweldige platen gemaakt. En deze is uit zijn begintijd, beginperiode. Uptight, lang geleden in de jaren 60. Kwart over zes. Je luistert naar Radio Seabreeze. Je hebt ons weer gevonden op de Middengolf of gewoon op internet. Of je kan ook luisteren tegenwoordig via de Radio Seabreeze app. Die is gratis te downloaden in de app stores. Probeer het maar eens. Dan kan je gewoon op je smartphone altijd naar ons luisteren. Heerlijk. Nederlandstalig liedje nu. Van Dikhout. Meer dan een ander. Er is niemand.

0: Commodores. Lady, you bring me up when I'm down. Volgens mij was Lionel Richie toen al vertrokken uit de band. Maar ja, dat was toch wel een aardige hit voor ze ook, hoor, deze. Mag ik graag draaien op de radio. Daarvoor van Dikhout, meer dan een ander uit hun eerste album destijds, 1994. The Beatles en The Stones, daar zijn we alweer bij aanbeland. En wat lezen we vandaag op de Circlelender op 28 september? 2000 interviewt het geschiedenisprogramma Andere Tijden muziekjournalist en radiomaker Skip Voogd. Voor de camera blikt hij terug op augustus 1966 toen hij DJ was bij de NCRV. De kerkelijke achterban van de omroep stond destijds op zijn kop nadat John Lennon had beweerd dat de Beatles populairder waren dan Jezus. En dat kon niet, meende de NCRV-leiding. Waarna de omroep volgens Skip Voogd een Beatles-boycott afkondigde. Skip Voogd baalde daarvan, want het album Revolver was net uit en dat had hij graag aan zijn luisteraars willen laten horen. En persoonlijk vond ik die boycott een beetje waanzin. Bovendien was het ook nog waar, ook natuurlijk, die uitspraak van John Lennon. Want de Beatles waren populairder dan Christus. Dat klopte natuurlijk, ja. Na 3 maanden was de storm onder de dominees een beetje geluwd en ging de NCRV weer overstag. De Beatles mochten weer op de radio.
1: De Beatles en de Stones.

Stones, Wild Horses. Het plaatje werd zo'n 30 jaar geleden opnieuw uitgebracht. Want ik heb hier een cd-singeltje nog voor mijn neus uit maart 1996. Toen waren ze nog gewoon met z'n viertjes. Keith Richards, Charlie Watts, Ronnie Wood en Mick Jagger. Samen op het hoesje. Volgens mij stamt het origineel van Wild Horses uit de jaren 70. De Beatles draaiden we dit keer van de LP Revolver, inderdaad, die uitkwam in 1966. En van die LP Got To Get You Into My Life. Het was eigenlijk gewoon weer een cover van... want er zijn ook 1001 uitvoeringen van. Die van de Beatles was alleraardigst om een keertje te draaien weer. Hier in Sunday Groove. Suggestie is nog steeds van harte welkom op ger@radiocbreeze.nl.

op de tafel, zo net na het eten. Dat is goed voor de spijsvertering, hè, zeg ik altijd. Won't Somebody Dance With Me van Lindsay De Paul. Ja, deze hoor je niet zo vaak, hè. Je hoort meestal Sugar Me. Net zoals die andere hit van uit de jaren 70. Er zat er nog wel een paar, geloof ik. Maar, ja, een beetje droevig plaatje, maar dat past wel bij de herfst, hè. Want ja, het zonnetje schijnt dan nog wel, maar s'avonds koelt het al hard af. En nou ja, het is ook eind september, mensen, dus de blaadjes gaan toch vallen, hè? Inderdaad. Straks nog een dubbele dosis, zo tegen zevenen. En die is vanavond van de band Genesis. Twee platen van deze geweldige superband. Ik ben er alleen nog niet helemaal uit welke twee, maar dus blijf gewoon lekker hangen, dan hoor je vanzelf welke het geworden zijn. Ja. En voor de rest hebben we hier nog een Nederlandstalig deuntje van Doe Maar, Sinds een dag of twee.

Als een jaar of 10 vervuil ik de ether met deze band Young Guns Silver Fox. Nou ja, vervuilen. Het is gewoon lekkere muziek. Je raakt gewoon verslaafd aan die gasten. Ze hebben iets van 4 of 5 albums uitgebracht. Geen slecht liedje staat erop. Born to Dream hoorde je hier op Seabreeze. Alweer tijd voor de dubbele dosis 2+.

Tonight, tonight. Een van de mooie nummers van Genesis. Hier op Radio Seabreeze als dubbelplay vanavond gedraaid. Ook nog Land of Confusion. Ja. En ik ga eerst even Jeanette Abma succes wensen. Want die hoor je van de week op woensdagavond voor het eerst. Tussen 10 en 11. Met het nieuwe programma That Was Yesterday. Jeanette Abma, veel succes en veel plezier op Radio Seabreeze. Het leukste station op de Middengolf. Jawel. En straks na zevenen is er natuurlijk Anton Nachtzaam met The Classics of Rock. Hij neemt je mee naar 9 uur. Van 9 tot 11 de show met Colin Peters. En van 11 tot 12 Dream Sessions met Bart de Zwart. Veel plezier met hen nog vanavond. En wij spreken elkaar een andere keer.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump claimt dat de VS een grote rol speelde bij het verijdelen van een terreuraanslag op de Britse luchtmachtbasis bij Fairford. Volgens Trump leidde een uitstekende samenwerking met de Britten tot de arrestatie van 5 verdachten. Maar de Britse politie ontkent dat en zegt dat ze alleen afging op een melding over verdachte auto's. Over het motief van de verdachten is volgens de Britten nog niets bekend. De betreffende basis wordt ook intensief door de VS gebruikt, onder meer voor aanvallen op Iran. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jerel Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. En er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de jemenitische regering. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

is zondagavond even over 7 met Tom Petty en de Heartbreakers en die American Girls uit 1976. Daar traden we deze aflevering van de Classics of Rock op Radio Seabreeze. Maar ja, dankjewel Ger de Rooij voor jouw Sunday Groove tussen 6 en 7. En tot 9 uur Anton Nachtzaam met de Classics of Rock en de nieuwe Nothing But Thieves. Dit is Baby Cool, Evelyn.

Het is te vinden op het nieuwste album van Nothing But Thieves. Dat was de revelatie een aantal jaar geleden bij Pinkpop in Landgraaf. En sindsdien zijn ze bij het grotere publiek ook enigszins bekend. Wil niet zeggen dat ze hitparade muziek maken, want zeer zeker niet. Maar voor de liefhebbers, Nothing But Thieves, nieuwe muziek van het nieuwste album Baby Cool Evelyn. Zo direct Greyhound, terug naar 1971 met Black and White. Maar nu eerst David Bowie, Ashes to Ashes bij de Classics of Rock.

0: Sound uit 1971 en Black and White. De wereld is nou helemaal niet zwart en wit. Eerder een beetje grijs, maar goed. Over grijs gesproken, we gaan een plaat draaien voor Arjan Vonk. Die is niet grijs, wel een klein beetje kaal, maar goed. Die vroeg om een plaat van de oude leadzanger en oprichter van Creedence Clearwater Revival, John Fogerty. De 80 inmiddels gepasseerd, maar hij gaat nog steeds als een tierenlier. Hij vroeg om Fortunate Son in de uitvoering van John Fogerty. Live voor Arjan Vonk.
1: Classics of Rock, Rock Request. Jouw request, app 06-47-37-66-92. Classics of Rock, Rock Request.

1969, Chicken Shack en I Rather Go Blind. Met zang van Etta James. Daarvoor de live-uitvoering opgenomen in 2006 door John Fogerty, The Fortunate Son. En die draaiden we voor Arjan Vonk. En dit is nieuwe muziek. De Classics of Rock, Jack Savarotti en The One

And Then There Was One. Alleen Billy Gibbons is nog over. Frank Beard overleed nog niet zo lang geleden. En in een aantal jaar daarvoor overleed ook al Dusty Hill. ZZ Top scoorde in de 80's met Legs. Een grote hit destijds. Dit zijn de classics of rock met A Little Bit of Love. Daar is niemand slechter van geworden. Dit is Weezer. A little bit.

0: uit 1966 van The Who en I'm a Boy. Dat is een ding dat zeker is. Wie ook een boy is, dat is Geert de Meer. Hij probeert ons telkens weer te verrassen met aanvragen in de Rock Request. Ook deze week weer cozy voor muziek uit 1975 van Led Zeppelin. Ditmaal een drieluik heeft hij me verzekerd. Dus de komende weken meer van het van album van Led Zeppelin, want daar hebben we het over. Ditmaal uit 75, Down by the Seaside.
1: Classics of Rock.

vervalste lekkere Amerikaanse blues van de Teskey Brothers en Rain. 6 november aanstaande komt het nieuwe studioalbum uit van Asia, getiteld Inigo. Dat is het eerste studioalbum sinds in 2014 Gravitas werd uitgebracht. Dan nu op bij de Classics of Rock. Wel muziek van Asia, maar dan uit 1992 van het album Aqua. Dit is Who'll Stop the Rain.

Het was muziek van Amira Elfikai. En Amira Elfikai is een Amerikaanse singer-songwriter en beweeg zich voornamelijk in de stal, in de metal en gothic rock, enigszins in die Evanescence-stijl. That of Me is te vinden op haar album Surrender uit 2025. Blik op de klokwerp en zien we dat het eerste uur er zo'n beetje op zit. Ik heb er nog één voor je. Dat is uit 72. Son of My Father en Chicory Tip. Tot zometeen.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een ICT-storing veroorzaakt momenteel problemen bij diverse Nederlandse ziekenhuizen. Onder meer het Frisius MC in Leeuwarden en het Brabantse Amphia en Elisabeth II Stedenziekenhuis hebben uit voorzorg digitale systemen en patiëntenportalen uitgeschakeld. Daardoor kunnen patiënten hun gegevens tijdelijk niet inzien. Volgens de ziekenhuizen is er geen sprake van een hack en zijn er dus ook geen patiëntgegevens buitgemaakt. Er wordt nu hard gewerkt aan een veilige oplossing. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. En de Amerikaanse president Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran, ondanks dat hij dit weekend een Iraans voorstel over de Straat van Hormuz heeft afgewezen. Teheran wilde die belangrijke vaarroute alleen heropenen als de VS vooraf sancties opheft, maar dat noemt Washington onaanvaardbaar. Wel starten er volgens bronnen vanaf morgen opnieuw indirecte onderhandelingen. Iran benadrukt op zijn beurt dat de gestelde voorwaarden hard zijn en ongewijzigd blijven. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Ah. Oeh, gaat het?
6: Dan moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
10: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
11: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: En met Dave Edmunds uit 1970 en I Hear You Knocking werd het alweer even over 8 hier op Radio Seabreeze. Tot 9 uur nog de Classics of Rock met zometeen een albumtrack. Maar nu eerst Julian Ward Turner.
1: Hi, this is Julian W. Turner. You are listening to Anton Nadzam and this is my new song,

Classics of Rock albumtrack. Ditmaal een classic album van High South's album Our Way Back Home. Stamt uit 2013. En van het album draaide we de track What About Now. Dat was High South. Zo direct de lange van Larsa, maar eerst nieuwe muziek van John, oftewel J.J. Cale Jr. en Eric Clapton. Dit is Roll On.

Lange van Achtzaam was vandaag een opname van Furniture, een Britse new wave band die actief was tussen 1979 en 1991. De single die we zojuist draaiden, Brilliant Minds uit 1986, bereikte de Britse top 30. En de langzittende bezetting van de band bestond uit Jim Irving, Tim Whelan en drummer Hamilton Lee. De muziek van Furniture wordt omschreven als een fusie van new wave, jazz, blues, postpunk en alternatieve rockmuziek. Dit waren ze dus, Furniture, in de Lange Vannacht Samen. Lekker lang, Brilliant Minds. En dit komt uit 2009, Alice in Chains.

Wat mij eigenlijk een beetje opvalt is dat je de laatste tijd steeds minder muziek op de radio hoort van de heren van de Dire Straits. En dat doet me eigenlijk nog wel een beetje pijn, want ze maken toch fantastische muziek. Getuige dit nummer uit 1978. Let's go down to the waterline. En dit is Kiki D and I've got the music in me. We blijven in de 70s hangen. We gaan terug naar 1974.

Catatonia is een Zweedse rockband opgericht in Stockholm in 1991. Shireen is te vinden op het album The Fall of the Hearts uit 2016. En we draaien hem uiteraard hier bij de Classics of Rock. En dit komt uit Amerika en deels ook uit Groot-Brittannië. Mama's Gun en The Hardest Yards.

En zoals elke week, dus ook vandaag weer een ruimte ingeklaard, als het ware, voor de Classics of Rock Concert Classic. Ditmaal live from Red Rocks, Nickelback en Photograph. Classics of Rock met zometeen nog Mike en de Mechanics tot besluit, maar eerst de Pretenders en de Talk of the Town. Such

met de Pretenders en de Talk of the Town werd het even voor 9 hier op Radio Sibius. Dat wil zeggen dat we er een eindje naar gaan breien. Zometeen na 9 veel plezier met de collega's op Sibius AM. We zijn er weer aanstaande zaterdag en zondagmiddag tussen 2 en 4. En dit programma is er uiteraard weer zondagavond aanstaande. Volgende week dus tussen 7 en 9. Ik wens u een hele fijne Seabreeze Week. Nog een fijne avond. En we gaan eruit met Mike and the Mechanics en de Living Ears. Tot volgend weekend.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat en wat voor hen de praktische gevolgen zijn, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten van wie de status nu dus wordt ingetrokken, zijn niet bekendgemaakt. Bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. En een 84-jarige man heeft in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het inparkeren. Na een botsing achteruit reed de chauffeur om nog onbekende reden plotseling met hoge snelheid vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Die overleed ter plaatse. De man richtte daarna nog een spoor van vernieling aan bij minstens 2 auto's, tuinhekken en een camper. Hij is zelf met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schade bedraagt ruim 1 ton. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
13: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Before you say another word, may I present to you...
15: Colin Peterson, see if we say it.
16: Bring him in here!
14: Want
9: This is rock

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste één dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. De Zuid-Afrikaanse politie is een grote klopjacht gestart na 2 bloedige schietpartijen afgelopen nacht. Bij de zwaarste aanval op een café ten westen van Johannesburg kwamen 17 mensen om en raakten er 15 gewond. De schutters pikten de telefoons van gasten en staken auto's in brand voordat ze vluchtten. Bij een tweede schietpartij bij Kaapstad vielen nog eens 10 doden. Het motief voor het geweld is nog onduidelijk. Zuid-Afrika kampt al langer met extreem hoog vuurwapengeweld. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Ze moeten binnen 7 dagen het land uit. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten die nu dus niet meer welkom zijn in Israël, zijn niet bekendgemaakt. En bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: There's an alternative.
9: Sorry, Stallion. Your weird friend Giraffe is here.
10: This is Colin Peters.
11: Who do you think you are?
10: He's a pirate.
12: And how are you this afternoon? All righty then.
13: Yes, sir, boy.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. Een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste 1 dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. En de Servische president Aleksandar Vučić heeft vandaag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij voortijdig een einde aan zijn ambtstermijn en maakt hij de weg vrij voor vervroegde verkiezingen. Die worden nu gehouden op 25 oktober. Zijn besluit volgt op maandenlange massale protesten van de oppositie. Eerder deze maand had Vučić het parlement al per decreet ontbonden. Zijn vertrek kwam daardoor voor velen niet meer als een verrassing. Vučić wil straks weer premier worden van Servië. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de 1000 reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

zijn het niet de grote gebeurtenissen die een dag kleur geven. Vaak zijn het juist de kleine momenten die ongemerkt blijven hangen. Deze muziek lijkt die momenten te herkennen en geeft ze de aandacht

Er schuilt iets bijzonders in muziek die nergens haast mee heeft. Ze hoeft niets te bewijzen en zoekt geen bevestiging. Ze bestaat eenvoudig weg. Maar...

luisteren is soms meer loslaten dan vasthouden. Niet zoeken naar betekenis, maar ruimte maken voor beleving. De mooiste melodieën laten vaak iets open, zodat je er je eigen herinneringen in kunt terugvinden. Dit zijn de Love Songs van Dream Sessions.

Buiten gaat de wereld onverstoorbaar verder. Lichten doven, wegen raken leger en ramen weerspiegelen de nacht. Maar hier mag alles even op een lager tempo bewegen. Omdat sommige momenten vragen om rust in plaats van snelheid. Elke track laat iets achter voor de volgende. Een sfeer, een gevoel, soms slechts een enkele gedachte. Zo ontstaat langzaam een verhaal zonder verteller. Niet geschreven met woorden, maar met klank en stilte. En jij

Dream Sessions zoekt niet naar hoogtepunten. Het vertrouwt erop dat schoonheid ook in eenvoud kan schuilen. In een enkele pianotoets, een warme stem of een zweverige akkoordwisseling. Dingen die klein lijken, maar lang kunnen blijven nazinderen. Juist omdat ze niets forceren.

0: Misschien is dat het mooiste aan muziek. Dat ze aanwezig kan zijn zonder zich op te dringen. Zoals maanlicht dat een landschap verandert zonder het aan te raken. Je ziet hetzelfde als daarvoor, maar toch voelt alles anders.
1: Plak

Aan alles komt een einde, ook aan een mooie reis door de muziek. Sommige klanken nemen afscheid zoals de avond dat doet. Niet abrupt, maar langzaam, bijna ongemerkt. Tot alleen de herinnering nog even blijft rondzweven. Dank voor het luisteren en tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak, maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de 1000 reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Eruit met Anne Zijlstra. Van maandag tot en met donderdag in de ochtend van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de 1000 reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen op.